0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Wij draaien nog steeds echt wat we willen.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: was him.
1: This is Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge. One.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht, 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Ik koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Goed overbezig.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vastgeluid.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.

0: Ja, ja, iets nieuws van Amy Winehouse. Nou ja, het is natuurlijk wat oud, zeg. Fuckery, Me and Mr. Jones. Original demo, zo heet het. Stond in het bakje nieuwe muziek van Ice Radio. Ja, dan kan ik het natuurlijk niet laten liggen. Dan moet ik het wel aan het begin van de moraal van de week. Nummertje 462 zetten. En dan is altijd weer de vraag aan het begin van het programma. Wat gaan wij doen deze week? Nou, zal je verrassen, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren op wat we nou echt, echt, echt diep van binnen willen horen. En dan komen we uit bij iets met, hey, CPTSS.
1: Veel psychologen zeggen, ga niet terug naar je jeugd. Alles is nu toch rustig. Dat klinkt logisch en dat voelt veilig, hè? Je hebt misschien een fijn huis, een goede baan, een lieve partner. Waarom nog in het verleden graven? Maar je zenuwstelsel weet niet dat het nu rustig is. Je gaspedaal, het sympathisch zenuwstelsel, staat nog steeds aan alsof het gevaar van toen nog gaande is. En de rem, je parasympathische zenuwstelsel, die heb je nooit goed leren gebruiken. En dat merk je bijvoorbeeld aan een kort lontje hebben bij dingen die eigenlijk klein zijn. Aan altijd alert zijn, ook in situaties die veilig zijn. Aan momenten dat je er niet helemaal bij bent, hè? Afwezig, ergens anders. Dissociatie is dat. Je merkt het aan onzekerheid, aan faalangst. Rust om je heen betekent niet rust in je lijf.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airchecken. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren.
0: Enner Joe Walsh, help me through the night.

0: dus de nieuwe van Stevie Wonder, It's Easier heet
1: hij. Sound in there.
0: En ik vind hem prachtig, maar dat interesseert jullie natuurlijk niet. En dat is helemaal terecht. In dat bakje nieuwe muziek ook de nieuwe van Vrouwtje. Het leven is een pil.
2: Peter.
3: Ik wil met die Peter.
2: Peter.
3: Peter.
2: Peter.

0: Race Radio.
1: En toen dacht ik, laat ik eens een duikje nemen in de jaren 70. En ik kwam uit bij de Rolling Stones, geheel toevallig, bij een nummer dat

Zoveel leuke muziek uit de jaren 70 in dat bakje jaren 70 muziek op mijn harde schijf. Maar ja, het is niet meer zo heel erg in trek. Je hoort het niet meer zo heel vaak op de radio, behalve natuurlijk hier. Dit is bijvoorbeeld David Bowie met een constatering die ik soms ook wel eens heb. Als ik denk van, stortte die hele tent maar in elkaar. I love the sound of...

0: Helaas is hij al geruime tijd niet meer onder ons, David Bowie. Hier op Ice Radio, moraal van de week, nummertje 462. Ik hang even in de jaren 70, toen bijvoorbeeld nog Oost-Duitsland bestond. De muur was er nog. Fischer's Zee, Berlin.
1: Ik vind het spannend, Peter.
0: Nou, best wel.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet er die van kent. Ice Radio. Hou nou eens je bek. Word jezelf niet gek. Zeker. Het Nederlands product uit de jaren 70. Naamgenoot Peter Schaap. Adem en adem.
3: Bla bla bla. And where has that led us?
4: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al. Ik zou je tegenkomen.

0: door iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders.
2: Ice Radio. De Beatles Groep.

0: Kiss Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Oh jee, het is alweer ruim een half uur voorbij. Het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Maar de linie Juno, nou, nog nooit zie problemen.
0: Ice Radio.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Ik ook niet.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ja, ik ook. Hij heette toen nog Cat Stevens.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: En nu heet hij Yusuf Islam.

kenbaar Treintje Oosterhuis met haar nieuwe, uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio, Meisje. En ook dit komt uit dat bakje, Father John Misty, met The Expanded Universe. 20.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed doen. Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
5: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
8: Bernie, I said, they'll never make that money back.
9: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
10: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken, moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel, moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking. En vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
12: I like it.
10: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
13: Ice Radio.
14: Met nu.
10: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet er wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man in Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Dat was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat van afgegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd en dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Blijft toch altijd wel een echte klassieker, hè? Eagles, Live in the Fast Lane.
1: Wij zijn Ice Radio. Alternative.
0: Een hele goede middag. Welkom bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Tot 2 uur zit ik hier. Geef ik je eventjes wat algemene tips. Dingen waarvan je misschien zegt van, hé, dat wist ik helemaal niet, Den. Kan het natuurlijk ook zijn dat je het, dat je het wel weet. Dan geniet je gewoon lekker van de muziek die ik ook uiteraard voor je heb. Zo rond 1:30 krijg je een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En uiteraard ook de meldingen van een Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Vandaag hebben we het in de show over de kwestie Beatles en de Stones. Of liever gezegd, kroket of frikandel? Ja, waar gaat jouw voorkeur naar uit en welke is eigenlijk gezonder voor je? En als je nou verkouden bent, hè, en je denkt dat je griep hebt bijvoorbeeld, ren je dan meteen naar het kruidvat voor een middeltje of los je het liever op een andere manier op? Eentje die misschien wel iets goedkoper is? Zometeen muziek van Pink. Maar nu als eerste Daryl Hall, in dit geval zonder zijn... Ja, vroeger was het een vriend, maar later toch niet meer zo. Om het met de rechten te maken en zo. Dit is uit 2011. Eyes for You, Daryl Hall.

Dat ermee dus hier tot 2 uur. Je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Hey, de Beatles of the Stones, dat waren vroeger twee kampen, hè? Ja, dat is eigenlijk ook een beetje met een frikandel en de kroket. Ja, voor welke ben jij precies? En welke is eigenlijk het meest gezond? Je hoort het zometeen naar Bruce Springsteen.

0: Everybody's Got a Hungry Heart van Bruce Springsteen. Als we het toch hebben over hungry, laten we het eventjes hebben over de discussie frikandel of kroket.
1: Ja, bij mij, ik hou van kroketten. Ik vind ze gewoon lekkerder dan in dit geval frikandel. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld zegt, nee, toch liever een frikandel. Toen zat ik na te denken, wat is nou eigenlijk gezonder voor je? Nou, een frikandel die wint het qua calorieën toch wel van de rundvleeskroket. Dat komt omdat die kroket, wanneer je hem in de frituurpan gooit, zuigt zich natuurlijk helemaal vol, hè, met vet. Komt door dat paneerlaagje eromheen. En die frikandel, ja, die zit bijvoorbeeld weer vol met zout. En als je dan denkt, neem een kaaskroket of een groentekroket. Maakt dus helemaal niks uit. Er zit ook weer zo'n paneerlaagje mee. Dus die zuigt zich ook weer vol. Behalve natuurlijk wanneer je ze in de airfryer gooit. Dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. Merk wel dat als ik van die gewone kroketten in de airfryer doe, dan gaan ze er soms wel een beetje vreemd uitzien. Maar op zich is het toch gewoon allebei prima. Dus eigenlijk is toch de kroket iets gezonder. Want die heeft dus wat minder zout in zich. Maar goed, echt een heel groot verschil zit er niet tussen. Dus geniet lekker van hetgene wat jij lekker vindt. In mijn geval dus die kroket. Wat vind jij lekkerder? Frikandel, kroket? Of zeg je bij allebei van, nou, eigenlijk allebei helemaal niks.

It's a Kind of Magic van Queen uit 86. Zo weer lang geleden. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak hier op Ice Radio. Ik krijg later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dingen die het beste niet eet en niet drinkt en niet gebruikt. En daarnaast gaan we ook eventjes kijken of het wel zin hebt om naar de drogist toe te rennen wanneer je bijvoorbeeld verkouden bent. Hè? Wel mensen die denken van ja, dan moet ik allerlei middeltjes halen. Maar is dat allemaal wel echt zo nodig? En zometeen een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Je hoort er zometeen naar Centerfold. Dit is de Jake.

0: Platenbeursagenda.
1: Liefje, waar ga je dit weekend nou weer vinyl vissen?
0: En je zegt tegen je vrouw: luister, ik ga erheen.

Als eerste in een platenbus aanstaande zaterdag 10 oktober van 10 tot 4. Dat is aan de Lovense straat in Tilburg. Het is wel een markt met allerhande vinyl hoor. Je hebt singeltjes, je hebt albums, misschien ook nog wel wat cd'tjes. In Tilburg dus, aanstaande zaterdag van 10 tot 4. Dan ook dezelfde zaterdag een beurs in Gouda. De Agnietenkapel is dat in Gouda. Dat is een beetje wat anders hè, dan een plein of een grote beurshal. Dat is echt gewoon de oude Agnietenkapel. In Gouda ook van, maar deze is van 10 tot 5. Ik wilde zeggen ook van 10 tot 4, maar ze beginnen eigenlijk altijd wel een beetje om 10 uur. En dan gaan we door naar zondag 11 oktober in Almere, Congrescentrum Annabark. Dat is trouwens een binnenbeurs en die is van 10 tot 5. Ik heb zomaar het idee dat je daarvoor moet betalen trouwens. En dan de laatste, die is in Hoorn, aanstaande zondag ook de 11e. Van 11 tot 4, zeg ik net, dat zal maar beginnen om 10 uur. 11 tot 4 en deze is in de Noorderkerk in Hoorn. Volgens mij moest je daar ook betalen om binnen te komen. Maar meestal ligt dat zo rond €3. Dat is op zich wel te doen natuurlijk. Afgelopen week was ik op de platenbeurs in Haarlem. Ik was eigenlijk weer op zoek naar cd'tjes, maar er waren er toch niet zo gek veel. Het was wel een buitenbeurs voor 2 dagen, maar het viel mij een beetje tegen. Goed, tot zover eventjes de beurs. Dit is Madonna, Crazy For You.

toen John Baddis en John Lind dit nummer Crazy For You schreven, toch, wat toch wel een ballad is, hadden ze eigenlijk nooit bedacht dat een zangeres als Madonna dit zou gaan inzingen. Omdat, ja, Madonna was natuurlijk tot die tijd meer een dancepop zangeres. Ja, dat past nou niet echt bij elkaar. Maar goed, ze ging overstag. En uiteindelijk was het een heel groot succes. En ze kreeg daar ook haar allereerste Grammy-nominatie voor. Als jij nou verkouden bent, hè? Je denkt dat je griep hebt. Ren je dan meteen naar het kruidvat voor een middeltje? Of denk je dat los ik wel op een andere manier op? En zijn er eigenlijk wel manieren die iets doen? Je hoort het zo meteen.

0: Woensdag vandaag, 7 oktober 2026. Dit is Icebreak op Ice Radio. Van Stevie Wonder, A Part-Time Lover. Ja, we gaan alweer richting de herfst in de winter. En op dit moment zitten toch alweer een hoop mensen alweer te snotteren en te hoesten, hoor. Ik merk het toch wel regelmatig op mijn werk ook. Maar het officiële griepseizoen is eigenlijk helemaal niet begonnen, hè. Maar omdat we weer wat meer naar binnen toe gaan met z'n allen, in huis. Ja, daar zit elkaar gewoon een beetje aan te steken eigenlijk. Gewoon met die verkoudheidsvirussen. Ja, en weet je, kijk, echte griep, dat herken je natuurlijk gewoon meteen aan die hoge koorts en spierpijn. Dan voel je echt belazerd, hè. Maar heb je nu bijvoorbeeld alleen dat je, ja, dat je neus dicht zit of je hebt keelpijn, dan is er eigenlijk nog niet zo gek veel aan de hand. Want het, eigenlijk is het gewoon dat je immuunsysteem is nu heel erg hard voor je bezig om het allemaal weer goed te maken. Maar wat helpt er nu eigenlijk echt tegen dat snotteren? En dan hoef je dus helemaal niet naar de drogisterij te rennen of zo, hè. Nee, joh, uit onderzoek blijkt dat zinktabletten de enige remedie zijn die verkoudheid met ongeveer 2 dagen verkorten. Veel mensen slikken bijvoorbeeld ook vitamine C. Maar dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat de ergste klachten wat minder zwaar aanvoelen. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon stomen. Hè? Of lekker wat honing nemen in je thee. Dat is natuurlijk super fijn voor je keel. Maar het virus, dat gaat er dus niet sneller van weg. Hè? Dus weet je, neem gewoon een lekker kopje thee. En geef je lichaam eventjes wat rust.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist.

It's Raining Again van Supertramp. Nou, de afgelopen dagen was het in Spanje wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen de hel, maar het was wel aardig wat, hè. Wat er daar viel. Ik zag het filmpje zo van, wat was het? Barcelona en zo, daar Catalonië. Best wel erg, hoor. Nou, gelukkig in Nederland een beetje rustig op het moment, hè. Zometeen de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We gaan even kijken wat je deze week het beste niet kunt drinken... en niet kunt eten en niet gebruiken. Zometeen meer naar Bluff.

Alles is liefde van Bluff. Was dat niet van een film? Dacht het wel. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heb ik voor je. Ik heb er vandaag 3. Als eerste een melding van Action. Die waarschuwt voor chococgummies, gebakken eitjes, 80 gram. Ja, het artikel kan voor de houdbaarheidsdatum schimmel bevatten en is dus daardoor niet geschikt voor consumptie. Of je moet het lekker vinden, kan natuurlijk. Amazing Oriental, die waarschuwt voor Sonoka Frozen Slices of Bitter Lemon. Verpakking van 500 gram. In het product is een hoeveelheid pesticiden gevonden die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Ai. En dan nog een melding van Lidl, die waarschuwt voor deluxe eendenborstfilet. Vrij serieuze melding, want er kan namelijk salmonella in zitten. Het is niet zo gek veel qua meldingen vandaag, maar best wel serieus, toch? Dit is Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Jenny.

0: Sandy Coast met The Eyes of Jenny.
1: Ja, blijft altijd wel een mooi nummer, hè?
2: Een oud nummer wel, mooi hoor.
1: Eigenlijk een beetje een tijdloos nummer.
0: Hé, hey, dit was hem weer. Je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Wat hebben wij vandaag geleerd? Nou, als jij verkouden bent en je denkt, oeh, ik moet meteen naar de drogisterij, de drogist toe rennen, een kruidvat of wat dan ook, hè, om allerlei middeltjes te halen of misschien wel gekke pillen uit Engeland, kan natuurlijk ook, hè, is eigenlijk allemaal niet nodig. Het enige wat echt een soort van helpt zijn zinktabletten. Ja, en die maken dat je verkoudheid gewoon iets korter duurt. In dit geval 2 dagen ongeveer. Dus ja, je zult het maar gewoon uit moeten zingen. Maar goed, vervelend, maar zijn ergere dingen. En of je nou team frikandel of team kroket bent, ja, qua calorieën maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit. In de frituurpan verliest de kroket het wel een beetje ten opzichte van de frikandel, omdat het paneerlaagje zich helemaal volzuigt met vet. Maar goed, in de airfryer helemaal geen problemen natuurlijk, hè. Dit weekend zijn de platenbeurs, aanstaande zaterdag. Dat is dan de 10e in Tilburg en in Gouda. En zondag in Almere en in Hoorn. Zometeen hier op Ice Radio Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week spreek ik je gewoon weer. Maken we een nieuwe Icebreak. En wil je met me connecten trouwens, dan doe je dat via mijn socials. Dat is DLG van Leeuwen. Dat is Facebook en Instagram. Ik wens je nog een hele fijne dag. En graag, ja, tot de volgende week maar weer, hè. Geniet nog eventjes van je woensdag. Bye bye.
3: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden en volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En het staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de grote prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Onwetend van wat er ons allemaal te wachten staat in dit radioprogramma, starten wij Gevonden Voorwerpen. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld, van harte welkom. Een aantal dingen weten we wel. We gaan straks onthaasten, chillen, relaxen met een rustige platen. We gaan even tegeltjeswijsheid doen. Contact zoeken met Joop aan de andere kant van het land. Tenminste, als die staande bij is. Hij heeft een software dingetje. Oh jee. Nou, gaan we straks wel even naar kijken. Ik ben aan van de leg van die melding die ik net op de WhatsApp zie. Verder zijn we gewoon onwetend van wat we allemaal aan elkaar gaan schakelen. Oblivious van Aztec Camera was de openingsplaat van dit radioprogramma. Op deze, wat zijn we vandaag? 5 oktober. Of 7 oktober als je de woensdagherhaling hoort. 2 uur lang grijpt dit radioprogramma plaats. En soms weet je niet wat het exact is, maar voelt het gewoon goed. Daar zou deze over kunnen gaan. I don't know what it is, but I love it. Welkom bij Gevonden Voorwerpen op Ice Radio. Zo

0: than you will ever know. Wat een blues. Van Blood, Sweat and Tears. Ja. Daar moet je niet je neus voor ophalen.
1: Met de blues.
0: De blues.
1: Oh, heerlijk zeg.
0: Ja, ja jij bent we gaan mee naar Hengelo.
1: Hello.
0: Wat wil je zeggen?
1: Jij bent ook wel een beetje Blood, Sweat and Tears fan, hè?
0: Alles waar een beetje lekkere gitaren, af en toe wat toeters en dat soort dingen in zitten.
1: Daar hou je
0: is al
1: van.
0: Heel snel goed.
1: Nou, dan ga ik nog even kijken of ik mijn plaatje kan aanpassen.
0: Ja, je hebt er nog ruim de tijd voor.
1: Zeker.
0: Meestal kan je dat heel snel voor elkaar krijgen.
1: Ja, ik wil.
0: Zal ik dan gewoon de plaat starten?
1: Wat was het ook alweer?
0: Deze was het. Ilo.
1: Oh ja,
0: Don't
1: natuurlijk.
0: Bring Me Down.
1: Yes.
0: Ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
1: Ik ga even zoeken.
0: Check.

0: Gaat mij niet de put in.
1: Nee. Of zoals die zegt, don't bring me down. Ja. En als je down bent, dan kan dat verschillende dingen betekenen.
2: Ja.
1: In dit geval betekent het don't bring me down 6 feet under.
2: Gewoon dood.
1: Ja, zo dood. Als een pier.
2: Als een pier.
1: Maar, dit doe ik nooit. Althans, niet gauw. Maar ik heb hem even opgezocht. En deze band staat dus gewoon nog steeds niet in de kettinglijst.
2: ILO of wat je nu gaat draaien?
1: Wat ik nu ga draaien.
2: Oh.
1: En wat het een beetje lastig maakt, is dat jij deze band net hebt gedraaid.
2: Blood, Sweat and Tears.
1: Ja.
2: Oh, dat maakt niet uit.
1: Nee.
2: Geen playlist, maar passie, hè?
1: Ja, geen playlist, maar passie. En dit is wel een hele mooie. And When I Die. Ken je die?
2: Nee.
1: Ga er eens even van genieten.
2: Met aandacht.
1: 3 minuten 25.

0: pam, pam.
1: Lekker.
0: Ja, die is mooi. Ken jij die nog niet?
1: En een mooie afwisseling tussen een beetje bluesy en dan vervolgens heel happy.
0: Het was een beetje Go Like Elijah avant la lettre, vond ik altijd.
1: Ja.
0: En ze hebben nog wel meer van dit soort leuke plaatjes. Maar in ieder geval, hij is nu officieel opgenomen, Blood, Sweat & Tears, in onze kettinglijst.
1: Nou, ik ga er weer op doorborduren. Ik heb al even in de lijst zitten kijken wat ik allemaal zou kunnen aansluiten. Nou, ik kan alle kanten op.
0: Oké, maar we hebben... jij hebt natuurlijk over 2 weken herfstvakantie.
1: Ja.
0: Ik volgende week.
1: Oh.
0: Dus dan...
1: Maar ben je donderdag al weg dan?
0: Nee. Donderdag ben ik... donderdag ben ik er nog.
1: Doen we donderdag schakeltje. En dan gaan we daar een vakantie vieren.
0: Lijkt me leuk.
1: Gaan we dat doen.
0: Oké.
1: We gaan nog even door op het leven.

0: gaan we even zo.
1: Duid mij niet euvel. Ik zal deze deleten uit het bestand. Dan nu de rustgevende klanken van Randy Crawford en de Crusaders. We vieren het leven.

0: gaan we van onwetendheid naar de levenslessen. Talk, talk, it's my life.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Laten we het nog even verder over het leven hebben. 1 dag slechts.

0: De Banderas, This Is Your Life. Laten we het nu even over het leven van iemand anders hebben.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudhuisten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt, maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage en de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het ANP-nieuws.

Welcome to the Lifeboat Party. Opening uur 2 gevonden voorwerpen. Passie hebben we al gehad, Joop hebben we al gehad. Dat betekent dat we nog 2 dingen in elk geval over hebben. Het onthaasblokje straks en de tegeltjeswijsheid. En we kunnen natuurlijk ook nog allerlei andere dingen doen in het radioprogramma. De gevonden voorwerpen playlist op Spotify kunnen we misschien nog wel even raadplegen. En de buren even fucken. Nou, wat in ons hoofd opkomt. Laten we het eerst over de pop hebben. De poplife van Prince. En daarna nog veel meer.

niet mee, maar toch ook weer wel. Want het was ook leuk om naar te luisteren. We gaan inmiddels het gastgeven afhalen. Even bijkomen met een paar rustige plaatjes. Die plaatjes gaan weer over kennis en onwetendheid. En de eerste waar we de meditatiebel voor luiden is High Gloss. Nee, ik zei High Gloss. ik loop een beetje vooruit op de zaken. Gaat niet helemaal goed dit. Nee, de eerste, sorry, neem me niet kwalijk. De tweede zometeen is High Gloss. De eerste is deze. De administratie even goed bijhouden. Harold Melvin en de Blue Notes. You will never know me if you don't know me by now.

0: lekker. Een kerkkoortje. En iets romantisch over de liefde. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Daarvoor High Gloss, You'll Never Know. En daarvoor Harold Melvin in de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. Tempo ietsje omhoog.
1: Lekker. Lekker.
0: Anders krijg ik ruzie met de kids boven. Moet je een verzoekjes nog even draaien. Dit is Temper City and Self-Aware. Alles behalve oblivious. Of oblivious behalve alles over zichzelf.

Oeh, lekker apocalyptisch. Maar wel met liefde. Die with a smile. Lady Gaga en Bruno Mars. Over apocalyptisch gesproken. De Koude Oorlog hadden we in de jaren 60, 70 en 80. Daar gaat deze over. Dancing with tears in my eyes. Ik zou haast zeggen, maak er nu een AI-uitvoering van.

Pentiums. What you want to do? Wanna be hackers? Cosplayers? Functions are in Nagel. Voor minder doen het niet. Ook alweer gedateerd, zal ik maar zeggen. All About the Pentiums. Apocalyptisch. Niet door de Koude Oorlog en de atoombom, maar door AI. Nou, we gooien er wat datarock tegenaan. Misschien dat we daardoor gered worden. Alhoewel, de tekst is wel digitaal. Een soort van.

maken. Maar aanstaande woensdag kan je de herhaling genieten, beluisteren op iceradio.nl. En anders dan horen we elkaar aanstaande maandag gewoon weer. Graag tot dan. Eén plaatje nog te gaan. Wij gooien onze liefde voor muziek niet weg. Maar gewoon door naar de volgende presentator.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emil Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van Weer Online? Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Peace Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis en daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarige jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruizen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Insight. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.
5: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you?

1992, de Stereo MC's op hun top, denk ik wel. CD Connected en daar kwam dit vandaan, Everything. Dit is wat Kind vindt op Ice Radio op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. En alle registers gaan weer open in dit uurtje. In de muziek ontstaan er al heel snel generatiekloven. De ene zal zeggen, hey, wat leuk, ik hoor het basloopje van Bill Withers weer eens een keertje. En de ander zegt, heb je die track van Anderson Paak gehoord? Vette baslijn, man.

hand van Bill Withers. Vervangt Lovely door Good. En dan heb je A Good Day. Lucent is in Wat Kind Vindt wel een beetje een vaste klant. Ik weet niet hoe het komt. Ze maakt muziek die altijd soulful is. Grote hits, nou ja, die zitten er niet vaak bij. Maar het klinkt altijd lekker. Zeker voor Ice Radio. Lucent met Tip Street.

Met je Electric Boogie, hè? Jaren 80. ASAP Ferg. Eigenlijk is het Ferg. En omdat hij van het ASAP Mob collectief komt, heet hij dus ASAP Ferg. Maar Ferg is zijn rappernaam. Cycle. En daarvoor Lucien, ik had er al aangekondigd. En Tip Street. Tash Sultana maakt ongedefinieerde muziek. Het is altijd een beetje electro. En het is geen hip-hop. Het is geen jazz. En het is ook geen reggae. Maar misschien eigenlijk wel alles. Something in the water.

maakt helemaal niet uit of het reggae is, of jazz, of electro. Tash Sultana, dit klonk wel als reggae, moet ik zeggen. Something in the water. Zo direct gaan we wel eventjes wat meer de akoestische kant op, mensen. Rustig, rustig, rustig. Maar eerst nog even een stukje elektrisch. Elektrische dans. En dat doen we met Beth. Er zijn twee Beths als je gaat zoeken op Google. De eerste is een Catalaanse singer-songwriter. Dat is deze niet. Deze komt uit Engeland. Zingt ook heel anders. Beth, wait.

0: Van origine man met gitaar, deze Lamont Landers. Maar voor dit For The Record trok hij wel wat meer uit de kast, een complete band. En toetertjes en daarvoor Beth. Volledig elektronisch, maar wel leuk. Ouderwetse synthesizertjes met Wait. Voor veel artiesten is een keertje optreden in de Royal Albert Music Hall een droom. In 2007 deed Simply Red het 6 avonden achter elkaar en verkocht het ook 6 keer uit. En dat was omdat ze toen een nieuw album hadden uitgebracht, namelijk Stay. Maar tijdens dat concert hebben ze een van de beste versies ooit, vind ik, opgenomen van een oude hit van ze van 20 jaar eerder, namelijk Money's Too Tight to Mention. Het enige vervelende is, en dat geef ik alvast aan het begin een beetje toe, ik denk dat de geluidstechnicus van de Royal Albert Music Hall een beetje zat te slapen, want het is niet de mooiste opname geworden, maar ze geven wel alles.
1: Yeah, let's go way back. Before he was even born.

Ja, als de technici van de Royal Albert Hall iets beter hun best hadden gedaan, dan had je de saxofoon beter gehoord en het achtergrondkoortje Money's Too Tight to Mention wel live in die Albert Hall in 2007. Er moet toch iemand zijn die daar een keer een remaster van weet te maken? Of ben ik dan een beetje een

Oké, goed makertje, omdat je de saxofoon bij Simply Red niet zo goed kon horen. Candy Dulfer. Maar dit nummer gaat natuurlijk eigenlijk helemaal om Pete Philly. Heerlijke rap van hem, My Funk. Nederlandse hiphop draai ik niet zo heel veel, maar af en toe komt er iets uit waar je naar gaat zitten luisteren. Dat geldt sowieso voor de hiphop. Een nummer van Elmer samen met Ray Fuego. Een nummer dat mij een beetje deed denken, doordat ik er zo naar ging luisteren aan Stan van Eminem. Zo'n nummer dat opbouwt en dat je als je goed luistert naar waar het eigenlijk over gaat, dat het dan veel meer diepte krijgt. Het nummer heet Sleutels tussen vingers. Aan de ene kant het meisje op straat, het witte meisje op straat dat bang is voor de man die achter haar loopt. En de donkere man die achter haar loopt met het idee van ik kijk maar naar de grond, want ik wil niet dat ze bang voor me is.

indrukwekkend nummer. Sleutels tussen vingers van Elmer samen met Ray Fuego. Kim Petras komt uit Duitsland. Maar ja, als ze dan Duitse woorden in haar titels en in haar liedjes gaat gebruiken, vind ik het toch vreemd klinken.

Ik moest het even opzoeken hoor. Oden en Fatso. Fatso zou je van denken dat het een Nederlander is, maar dat is niet waar. Oden en Fatso zijn Franse producers, dansproducers. Samen met Astels, dat was de zangeres. Oden en Fatso met Take Our Time. En daarvoor Kim Petras. Duitse titel, wel in het Engels gezongen, Autobahn. Frankrijk, Duitsland, dan maar eens naar Ierland. Singer-songwriter, akoestisch en gewoon een losse akoestische gitaar van

Fijn koorwerk op het eind van Amanzi. I gave you grace. Misschien toch wel een beetje gospel. En daarvoor Aaron Rowe uit Ierland. Forever Now. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Ik geef je in handen van mijn collega's hier bij het allerleukste radiostation van het hele internet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt-dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 14:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisoud zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die in Overasselt de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde twee dodelijke injecties. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Yazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas en Israël ruim 1200 mensen vermoorden. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden. Reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.